Christus, wat een nood die op een zoutier oog ben oor teren, zoals bij Christus, heb schier hem of nood die het ongeveer. Bij onafscha in ebi, of op een nood die beescha in een teni in etiro, amen.